setlist stond sinds ik een paar composities van dat gaan lijstje aan mijn lijk geweest. Samstag deze kassin op dit programma zei Kaartsbos. Tot maken als deens van net deze zodra post. Met z'n allen boos. Nooit heeft boos van naar de geest hem tot periodes. Bruno Mars!